Yeah. Ah, zangu zikishika na kuita una lift my mood. Umenitepa na umekwama kwangu. Nikiwa mavitu nipe vitu zangu.